0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: NMT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9:00 ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Onder de bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van Radio BNT.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One. Van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 2 gratis.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Voor de tweede dag op rij raakt een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Het weekend van

0: 20.
1: De zomer is aan. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ja?
3: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim Van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de 4 resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Het weekend van

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren, dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: zomer is aan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Het weekend van Radio.

0: zomer is aan.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel. Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen hoor je elke dag bij Duncan Fresh van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: in heel Limburg en Brabant.
1: Dit is Radio BNT.
0: Radio BNT.

simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Er zijn nog 2 personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op bekende knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië staan lange files. Volgens de ANWB lopen de vertragingen op sommige routes op tot enkele uren. Vooral rond de Gotthardtunnel, de A7 in Frankrijk en de A8 in Duitsland is veel oponthoud vanwege vakantieverkeer. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van...

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.
2: Utje top me selecta.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle Viva.

0: bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Het weekend.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid...

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. Een olieinstallatie van Kuwait is getroffen door Iraanse aanvallen. Volgens het staatsoliebedrijf is daarbij flinke schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt. De locatie werd ontruimd. Iran heeft de afgelopen tijd vaker doelen in Kuwait geraakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe aanvallen op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Het weekend van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Daardoor raakte het decor van de musical Moulin Rouge beschadigd en kon de voorstelling van gisteren, vandaag en morgen niet doorgaan. Het is nog onzeker of de musical, die nog 2 weken zou spelen, terugkeert. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen... en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan €10 miljoen. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra, zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorf Vies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in een nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggerhorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 0,3 voor. Hadjar, die een gridstraf van 30 plaatsen krijgt, gaf Verstappen in Q3 het tweemaal een tow. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is de Radio BNT Party Night. Met nu Roger Schepers.

0: Party Night.
1: Vrienden, vriendinnen van de radio. 6 minuten over 6, oftewel 6 over 18. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Rockwell in 1984. Somebody's Watching Me was de nummer 1 hit met in de gelederen Michael Jackson. Die hoorde je dan weer in het achtergrondkoor. Hoewel eigenlijk ook wel weer een beetje op de voorgrond kwam die. Hè. Het is 18 juli 2026. Goedenavond, welkom bij de Radio BNT. Party Night, soul, funk en disco tot 1 uur of 10. En ja, je weet dat je mag ons bereiken. Vraag je favoriete soul, funk en disco knijters aan. Doe het via Facebook, doe het via Instagram of doe het via radiobnt.nl. Even een appje sturen, we vinden het altijd leuk om van je te horen. De laatste keer dat we het deden was op 16 mei trouwens. En ja, af en toe valt er weer zo'n gat in de agenda. En dan moet je daarop inspringen en meteen denken bij jezelf, weet je. Temperaturen gaan een klein beetje naar beneden. 23 graden in het zuiden van Nederland. En dan vind ik dat we ook gewoon weer eens eventjes lekker mogen soulen en funken en discoen, weet je wel. We hebben er gewoon met z'n allen zin in. Een hoop zaken die gebeuren, die aan de hand zijn in het land. Allerlei festiviteiten, komt daar straks misschien wel eventjes op terug. Maar vooralsnog de komende 4 uur lang soul, funk en disco. Lekker bewegen. Al doe je het thuis achter de barbecue. Of denk je bij jezelf, nou, misschien is het wat te koud voor de barbecue. Doe dan wat anders. Alles mag uit als je de radio maar aanlaat. Dan vinden wij het allemaal helemaal prima. Als je net de radio aanzet, je hebt ons gevonden. Je denkt bij jezelf, gatsiepielekes, wat een leuke zender is dat. Dat klopt, dat klopt. Dat zijn wij. Wij zijn een hele leuke zender. Wij zijn Radio BNT met onderweg muziek van onder meer. En onder andere Chaka Khan.
2: Radio BNT.

Even getest of de draaitafels het doen. Die doen het ook, want dit draaiden we gewoon even lekker van vinyl. Afgelopen donderdag was het namelijk World Snake Day. Ah, ja, ja, ja, ja. Het was de dag waarop wij vieren dat de slang gewoon een beetje een feestje mocht hebben, zeg maar. We hebben op de radio ook een beetje aandacht aan besteed. Ik heb je liedjes laten aanvragen in de middagshow. Ik kwam deze tegen, ik denk dat is leuk. Midas Touch, Operator, Rock the Boat, daar zou je ze van kunnen kennen. We draaien Midnight Star en The Snake in the Grass op Radio BNT, waar het 6:45 is geworden. On My Soul, Bruno Mars was een week of twee geleden nog in Nederland van een aantal concerten. Wat een gelikte show was dat, zeg. Hey. Anderson Paak deed gewoon even lekker mee. En hij kwam met klompen en een stroopwafel de bühne op, die Anderson Paak. En Bruno die had zoiets van, ja, dat wil ik ook wel. Dat snap ik. Hij was even in Nederland en dat vond hij eigenlijk heel erg leuk. En wat we draaiden was Love of a Lifetime van Chaka Khan. Wat een vette plaat, zeg. Is volgens mij niet eens een tipperadeplaat geworden. Maar wat een gaaf nummer is dat. Hoor je nooit? En daarom is het des te leuker om te draaien. De Radio BNT Party Night. Vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan via Facebook en Instagram. Of doe het via radiobnt.nl. Een van de meest gesampelde liedjes in houseplaat is deze van Loretta Holloway.

0: Maar grappig dat zij het liedje 10% hebben genoemd. Het is namelijk 100% danceable music op de radio hier bij BNT. 10% was van Double Exposure op de radio. En de 12 inch duurt 7 minuten 7 seconden. Vind ik leuk om even te melden.
1: Radio BNT.
2: Party Night.
0: 2 minuten over 6:30. Goedenavond. De Radio BNT Party Night op zaterdagavond is 18 juli 2026. We draaiden ook Love Sensation with Loretta Holloway. En ik zei het net al, de meest gesampelde plaat volgens mij in houseplaten. Het zit in Right on Time van Black Box. Het zit in Good Vibrations, Marky Mark en de Funky Bunch. Ja, waar zit het eigenlijk niet in? En eigenlijk is die Loretta Holloway een dame die net zo hard kan schreeuwen als Jocelyn Brown, hè? Dat hoor je. Het is 18 juli, genoeg te doen in de regio. In het zuiden van Limburg is in Kerkrade natuurlijk Klankstad Kerkrade het wereldmuziekconcours in volle gang. Daar zijn de Mars en Showwedstrijden, morgen daarvan de grote finale trouwens. En in Landgraaf op Megaland, het terrein van Pinkpop, is een groot truckersfestival dit weekend. Verder natuurlijk de Tilburgse kermis. Hoe kan het ook anders? In Tilburg? Ja, zeker wel. En heb je dit nieuws gehoord in Utrecht? Dat is eigenlijk wel heel heftig. Daar is de musical Moulin Rouge in volle gang. Althans, dat was de bedoeling. De musical zou nog 2 weken te zien zijn. Maar helaas gaat dat niet meer. De sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater is afgegaan, waardoor de vloer, het podium, onder water kwam te staan. Waterschade. En ze hebben voor vandaag en morgen in eerste instantie de voorstellingen moeten annuleren. Maar nu blijkt, omdat ze nog 2 weken voorstellingen zouden doen, dat het ook niet meer doorgaat de komende 2 weken. Dat is wel heel erg treurig, zeg.
1: Dat is de Radio BNT Party Night.
0: Uit 86 Elder Barnes en Who's Johnny?

Ah, heerlijk toch dit? Lekker, lekker, lekker. Een paar jaar geleden kwam er een album uit dat heette Dirty Computer. Solo album van Janelle Monáe. Misschien heb je nog nooit van Janelle Monáe gehoord. Die heeft met Fun ooit We Are The Young de hitparades ingezongen. Jaartje of, zal het zijn, 15 terug, denk ik. En ja, dit, You Make Me Feel, dat staat op haar album Dirty Computer. Is een singeltje geweest ook nog. Een erg hoog Prince-gehalte volgens mij. Maar wel leuk. Who's Johnny L. The Barge? Vrienden de Radio BNT Party Night op zaterdagavond. 18 juli, als je de radio net aanzet, van harte welkom. Leuk, laten we lekker veel soul, funk en dance aanvragen. Kom maar door met je favoriete liedjes. Dat doe je via radiobnt.nl, de app. Of je doet het via Facebook of Instagram, dat kan ook. Zoals je ziet, ik ben erop gekleed vanavond, dus ik kan het hebben. Ik krijg al allerlei berichtjes via de app. Ferry Maat, zou jaloers op je zijn. Ach ja, misschien luistert Ferry en Bonaire wel mee. Je weet het niet, hè. Zou leuk zijn natuurlijk. Maar ja, goed, dat weet je nooit. Dat zal ook niet het geval zijn. Hij weet niet eens van het bestaan af, denk ik. Dit is een eendagsvlieg voor Sharon Brown. In de jaren 80 scoorde ze een dikke vette top 10 hit met deze plaat. En daarna nooit meer iets van de gehoord. Ik draai hem van Maxi Single op vinyl. I'm specialized in love.

Deze via Instagram kwam die binnen. Boys to Men en Motown Philly. We hebben eigenlijk wel meer Motown gedraaid in dit uur. Rockwell natuurlijk, dat is de zoon van de grote Motown-baas. We hadden Elder Barge al. En ja, deze natuurlijk ook. Janet Jackson luidde al een klein beetje de swingbeat in. En dan sloot deze van Boys to Men lekker naadloos op aan. De Radio BNT Party Night, vrienden. Tot 10 uur vanavond je favoriete soul, funk en disco classics. Vraag ze aan via radiobnt.nl. Dan doe je het via de app of Facebook of Instagram. Mag ook, als je ons maar bereikt, vinden wij het allemaal prima. Op naar nieuws van 7 uur, daarna deel 2. En er zijn weer een paar mooie beauties die voor je klaarstaan. En jij kunt aan die playlist een toevoeging doen, hè? Instagram, Facebook of mailen radiobnt.nl. Tot 7 uur. Oh, je Sylvester.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Oh, maar schrijf je mis.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tijd. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid, omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd, met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra, zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is de Radio BNT Party Night. Met nu Roger Schepers.

0: Nou, je hebt Donna's Hot Stuff. Dat is natuurlijk de winnaar van de Tribute Battle of the Bands. Dat televisieprogramma, dat ken je waarschijnlijk wel. En die treden overal op dit moment. Komen uit het zuiden van Nederland in oktober in de Nieuwe Noor in Heerlen. In februari volgend jaar in het PLT van Heerlen. Maar ze treden door heel Nederland op. Dus als je de kans krijgt, ga dat alsjeblieft zien. Ga dat meemaken. Die Irma die heeft zo'n wereldstem. En elk effectje wat in de platen van Donna zit, die komen gewoon ook tijdens de Tribute helemaal terug.
1: Radio BNT.
2: Party Night.
0: 6 minuten over 7, vrienden. Goedenavond. Donna Summer, Love is in Control. Opende deel 2 van de Radio BNT Party Night voor vandaag. Zaterdagavond 18 juni 2026. En het is ook nog de finale van het WK voetbal. Althans, de finale is morgenavond natuurlijk tussen Argentinië en Spanje. Vanavond voetballen Engeland en Frankrijk tegen elkaar. En wie gaat dat winnen? Dat is natuurlijk volgens nog even de vraag. We gaan het met z'n allen meemaken. Tot 10 uur is dit in ieder geval op de radio. In heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. De BNT Party Night. En ik heb jou nodig. Vraag je favoriete soul, funk en disco track. Aan. Doe dat via radiobnt.nl, dat is de app. Of doe het via Facebook of Instagram. Volg ons, want dat is leuk. We vinden het leuk om volgers te hebben natuurlijk. Meer volgers, we hebben er al veel, maar nooit genoeg natuurlijk. Dus sluit je aan als je dat nog niet gedaan hebt. Lekker even een beetje danceable music op de zaterdagavond gewoon, omdat het kan. En de temperaturen een klein beetje naar beneden gaan. 2, 23 graden, bewolking trekt over het land, hoorden we zojuist in het nieuws. En ja, dat is waar we het een beetje mee moeten doen. Maar op zich, even lekker ademhalen is ook wel lekker, toch? Want het was de afgelopen weken ook wel heel erg warm. Maar goed, laten we vooral niet klagen. Laten we vooral niet klagen. Want als we gaan klagen, vrienden, dan gaat het doorgaans helemaal de verkeerde kant op.
1: Radio BNT. Het is de Radio BNT. BNT.

dat over een one-hit wonder is dit er ook weer zo eentje van Banderas. This is your life op Radio BNT tijdens de party night tot 10 uur vanavond. Vraag ze aan je favoriete soul, funk en disco tracks. Doe dat via Facebook, via Instagram of via radiobnt.nl. You drop the bomb on me. Daar zou je ze van kunnen kennen, de artiesten die hiervoor horen. D-Train en Walk On By. Ja, het is zaterdagavond, vrienden. Heerlijk. Lekker een uitgaansavond als je denkt bij jezelf, ik moet vanavond nog even gaan stappen. Zou dit wellicht een mooie, ja, hoe zeg je dat, pre-party kunnen zijn om jouw avond lekker te laten lukken. De BNT Party Night in Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Soul, funk en disco, laat maar komen. Ik ga ze allemaal voor je draaien. Kost mij geen moeite. Dit is Confunction.

Live, oftewel Earth, Wind & Fire. Toch blijven we dat altijd zeggen. Can't Let Go. En een strandje die je niet zo heel vaak hoort. Meestal is het Fantasy, Boogie Wonderland, December of zo. Weet je wel, september bedoel ik. Dan moeten we nou deze gewoon een keer doen. Can Function draaien we daarvoor. Die hoor je ook bijna nooit. En daarom is het des te leuk om dat een keer te doen. Tijdens de Radio BNT Party Night op zaterdagavond. Ik heb weer even een vinyltje uit de kast getrokken. Teun, dankjewel voor je bericht. Hij wilde deze horen. Die kwam begin jaren 80 via het Rams Horn Record label uit. Boys Town Gang, The Night People, die produceerden daar ook. Yvonne Elliman met Love Pains. Maar ook deze kwam daar dus uit. Sky op de radio. Call me.

0: toch?
1: Olie kraak, hè? Ja, het hardvuur hoort erbij natuurlijk. Hè. Colin van Sky. En we draaien dit van de maxi single, van vinyl. Ramshorn Records. Ja, ik roep het toch nog even. Boys Town Gang, The Nine People, Yvonne Elliman. En deze dus ook van Sky. Dat kwam allemaal uit via dat label. En Boys Town Gang, ik draaide in de middagshow deze week al de lange uitvoering een keer van Can't Take My Eyes Off of You. En toen zei ik nog dat ik me kon herinneren. En dat is als de dag van gisteren toen die plaat uitkwam van de Boys Town Gang. Dat was een maxi single destijds. Die kwam uit op wit vinyl. Ja, tegenwoordig is dat niet meer echt gek. Want ja, het komt in alle kleuren uit, zoals doorzichtig. Maar toen was dat best uniek dat iets op wit vinyl uitkwam. Nou, dat. Iets na 7:30, vrienden. Goedenavond, Radio BNT Party Night tot 10:00 vanavond via BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En jij daar aan de andere kant van de radio. Hey, hallo, hallo. Vraag je favoriete soul, funk en dance tracks aan. Doe dat via radiobnt.nl, dat is de app. Of doe het via Instagram of Facebook. Dan komt het tot ons. En is het tot 10:00 gewoon lekker

0: digitaal. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. We gaan dat gewoon allemaal doen. Komt helemaal goed. Zo dadelijk aangevallen door Marcel. Tom Brown, Funking for Jamaica. Ja, dat is er wel eentje. Dat is er wel eentje. Nou, die hoor je zo meteen. Dus blijf lekker hier.
1: En Brabant. Radio BNT.

We kennen de classic natuurlijk uit de jaren 70 en de jaren 90. Werd hij nog een keer opnieuw geremixed en die hoor je eigenlijk nooit. Daarom dacht ik, neem deze een keer mee. Tom Brown, Funkin' for Jamaica. Funkin' for Jamaica werd aangevraagd door Marcel, dankjewel. En daarvoor Evelyn Champagne King, Your Personal Touch. Hoor je nu bij BNT? Ja, laat mij dan maar jouw personal touch doen, hè. My Forbidden Love of a Chic was de grondlegger voor deze hit van Alcazar, Sexual Guarantee.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. In het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid, omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakte naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra, zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is de Radio BNT Party Night met nu.

0: Radio BNT.
1: Party Night.
2: Vrienden, er is ooit een coverversie geweest van Coolio. En ik hoor je denken, Coolio, daar had hij toch vanaf moeten blijven? Ja, eigenlijk wel. Hij kan het niet meer na vertellen, want hij is er niet meer. Maar ja, van dit originele dansliedje moet je ook inderdaad eigenlijk wel afblijven. We draaien hem van Maxi Single, van Vinyl, de 12 inch, Lakeside, Fantastic Voyage, Musical Treasure. 8:08, dubbele tijdmelding op de radio. Goedenavond, het is 18 juli 2026. Uur 3 van de Radio BNT Party Night, vrienden. Tot 10 uur vanavond, je favoriete soul, funk en disco classics op de radio. Vraag ze aan via Facebook, via Instagram of via de app radiobnt.nl. Dat deed René ook, die vroeg om Faithless. Nou ja, dat was wel een lekkere vette voor 8 uur, hè. De volle lange uitvoering. Ja, langer kan ik hem niet maken, René. Salva Mea, Insomnia's, de Lakers of op elkaar. Twee hits die na elkaar volgden in de 90's. En ze sloten Pinkpop ook netjes af. Maxi Jazz overigens ook niet meer onder ons, helaas, hè. Zaterdagavond, de Radio BNT Party Night. BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. En denk je nou bij jezelf, goh, ik zit lekker thuis, ik heb niks te doen. Radio staat lekker keihard aan en ik zou wel eens een lekkere, dikke, vette soul, funk of disco plaat willen horen. Deel dat even met mij alsjeblieft, dan kan ik hem voor je opzetten. Kan via de app radiobnt.nl, ik zei het al, of je doet het via Facebook en of Instagram. Kijk, daar is.
0: Het is de Radio BNT.

treden in Nederland. Begin volgend jaar staan ze onder andere in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen, in het zuiden van Limburg. En wat ben ik daar blij mee, zeg maar, dat ze komen. Heerlijk. Young Gun, Silver Fox, Stevie en Sly op Radio BNT. Lekker, lekker, lekker. Daarvoor draaiden we Tavares, Love Me In. Kijk, daar is Tavares, werd altijd gezegd. En normaal hoor je Don't Take Away The Music. Of Heaven Must Be Missing An Angel. Of More Than A Woman. Maar deze hoor je nooit. En daarom is het des te leuker om te draaien. 18 over 8, Radio BNT. Dit is de Party Night tot 10 uur vanavond. En vraag ze aan je favoriete soul, funk en disco classics. Doe dat via radiobnt.nl, dat is de app. Of even via Facebook of Instagram. Robbie, ik ga hem dadelijk voor je draaien. Je hebt hem al een hele tijd geleden aangevraagd. Maar je hoort hem zo dadelijk. Joe Bataan, Rappo Kleppo naar Instant Funk. We'll be right back.

0: Zo, Robbie van der Linden, deze was voor jou. Joe Bataan en Rappo Kleppo. Je hoorde de lange uitvoering. Ja, lange uitvoering. Hij is iets wat langer dan de gewone single, geloof ik. Dus 8:58. Got My Mind Made Up. You Can Get It. Daar hebben we ervoor Instant Funk. En daar zijn ook meerdere versies van trouwens. Qua lengte dan. Dus de radio BNT Party Night, vrienden. Goedenavond. Als je de radio net aanzet, je hebt ons gevonden. In heel Limburg en Brabant via DHB+. Dat is wie radio BNT is. En wereldwijd natuurlijk via radiobnt.nl. Tot 10 uur is dit de Party Night. En je favoriete soul, funk en disco tracks mogen deze kant op. Kan via radiobnt.nl, dat is de app. Of doe het via Facebook of Instagram. Is ook leuk als je ons daar gewoon volgt. Want daar zijn hele leuke dingen te zien. Dit weekend is bijvoorbeeld de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Max heeft zich geplaatst voor de race als tweede. Dus dat wordt mooi morgen. Dus kijken of hij daar een eerste plekje uit kan slepen. Zou mooi zijn. En wij hebben luisteraars daar naartoe gestuurd. Dus ja, hoe bijzonder is dat? Daarom is het des te leuker om de socials van BNT te volgen. Facebook en Instagram, vrienden. Laat alles tot ons komen. Ik krijg een verzoekje van Bernie. En Bernie die zegt, ja, dit komt uit de jaren 90 van Diepe Dance Department. Ja, dat had je toen in de tijd inderdaad. Bij de collega's van 538. En dat is een... Ik kan me herinneren dat ik deze plaat zelf in een discotheek gedraaid heb toen ik in de jaren 90 in Las Vegas draaide in Landgraaf. En dit liedje stond op een Dance Department CD. Ik heb daarna gewoon de CD-single nog gekocht. Nooit een hit geweest, maar wat is het een vette plaat, joh. Die is echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus ik ga hem ook draaien of mijn leven ervan afhangt. Living on a Fantasy van Any Questions. Dankjewel, Bernie.
1: Het is de Radio BNT Party Night met Roger Schepers.

je toch die stemmers helemaal naar de kloten. Dat maak je mij niet wijs dat dat niet zo is. En dan heb ik het over de oude man die helaas niet meer leeft. Zijn zoon doet hetzelfde. Heeft net zo'n lage stem en ze treden nog steeds op. Onlangs waren ze samen met de Four Tops in Nederland nog. Voor wat er nog van over is dan. The Temptations Power op Radio BNT. 7 minuten over 8:30. Dus jouw zaterdagavond, de BNT Party Night nog tot een uurtje of 10. Any questions daarvoor? En Living on a Fantasy uit de jaren 90. Is niet echt disco's, niet echt soul. Beetje house. Het kan wel. Werd aangevraagd door Bernie, dus dan hoor je hem ook te draaien. Jelly Bean op de zender en The Real Thing.

Grappig, dan zat dat breekje in, weet je wel. En dan denk je bij jezelf, dan is hij afgelopen. Maar nee, hij gaat gewoon lekker door. Dat moet natuurlijk ook gewoon doorgaan. En de vrouwelijke stem was van Gwen Diggy. En die hoor je bijvoorbeeld ook in Best Love. Die hoor je in RR Express. Die hoor je in Is It Love Your Rafter. Die hoor je eigenlijk in alle grote hits. Zelfs in Love Don't Live Here Anymore. Daar zit ze gewoon in. Rose Royce op de radio. Pop Your Fingers. Hier op de zaterdagavond. 18 juni 2026. Het is de Radio BNT Party Night tot 10 uur vanavond, vrienden. Vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan. Doe het via Facebook en Instagram. Volg ons op Radio BNT. En stuur een appje naar radiobnt.nl met wat je wil horen. Gaan we dat voor je draaien? Geen enkel probleem. Maurice White draaide we Stand By Me. Die keer van Benny King natuurlijk. En Maurice White helaas niet meer onder ons. Maar die maakte ooit een solo-versie van dit liedje in de jaren 80. Hij was de grote man achter Earth, Wind & Fire natuurlijk. En die band gaat nog steeds door, al zijn ze ook niet meer compleet. Nu hoor je Sharon Redd.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijk schuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is de Radio BNT Party Night. Met nu Roger Schepen.

0: On Broadway, Gimme the Night en zo. Dat zijn die hitjes allemaal van George Benson. Vrienden, 6 minuten over 9. Goedenavond, Lady Love Me One More Time. Was een zomerhit in 1983. Goedenavond, welkom bij Radio BNT in heel Limburg en Brabant. Via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Nog een klein uurtje tot een uur of 10. Is dit de Radio BNT Party Night. The best of soul, funk en disco. En jij mag die lijst lekker aanvullen. Vraag maar aan je favoriete soul, funk en disco classics. Doe dat via Facebook, via Instagram. Volg ons overigens via die socials. Vinden we altijd leuk. Of stuur een appje naar radiobnt.nl. Dan staat daar app sturen en dan kun je gewoon een berichtje sturen. Ja, heel veel kanjes zijn al voorbij gekomen de afgelopen 3 uur, vrienden. Maar we hebben nog een uurtje. En time flies, het gaat allemaal zo hard. Het is echt niet te geloven. Hoop te doen in het land, in het zuiden van Nederland. Zuidelijkste puntje van Limburg. Is in Klankstad Kerkrade het WMC Wereldmuziekconcours in volle gang. In Landgraaf was het Truckersfestival op het megaterrein. Waar Pinkpop ook plaatsvindt uiteraard. De kermis in Tilburg natuurlijk. De Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Daar hebben wij mensen naartoe gestuurd. Aha. En eens kijken of Max, als hij morgen vanaf de tweede plek vertrekt, misschien die felbegeerde pole position weer in ontvangst kan nemen. Dat hij gewoon als eerste weer die race gaat winnen. Dat zou toch fantastisch zijn. Wij gaan voorlopig door met Soul Funk en Disco in ieder geval. Dat is wat we gaan doen hier bij Radio BNT. Facebook, Instagram of radiobnt.nl. Vraag aan je favoriete Soul Funk en Disco Classics.
1: Dat is de Radio BNT Party Night.
0: Met de Night People. Schepers.

Fanny van Boogie Night, weet je wel. Die hoorde je Heatwave en Grooveline op Radio BNT... met daarvoor Muscles van Diana Ross. Teun wilde hem graag horen. Ik kan me herinneren dat dat de nummer 1 in Amerika was in 81. Toen kwam Why the Fools Fall in Love uit. Dat was een grote hit hier en de opvolger was deze. Die werd geprimeerd bij Ferry Maat en de Soul Show, weet ik nog. 10 voor 9:30.

0: training van Heat op Radio BNT. Ja, lekker. Daarvoor... Je krijgt een medicijntje. Dat was eigenlijk wat een beetje de bedoeling was. De Madison Song van Stephanie Mills. Stephanie Mills die scoorde natuurlijk met You Never Knew Love Like This Before. En dit deed ze in de jaren 80. You give me a Madison Song. Lekker liedje is dat. De Radio BNT Party Night, vrienden. Zaterdagavond 18 juli 2026. Als je de radio net aanzet, die hebt ons gevonden. Je denkt bij jezelf, goh, wat een leuke zender is dit. Ja, die zou je eens moeten laten staan bijvoorbeeld. Even lekker vastzetten in je auto op DRB Plus of thuis natuurlijk. En Radio BNT. Daar kun je het ook gewoon allemaal horen. In heel Limburg en Brabant, overigens via DAB. En je kunt ons via de socials volgen. Instagram, Facebook en mailen kun je ook. RadioBNT.nl. Vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan. Kan nog, zullen we zeggen, half uurtje. 10 uur is klaar. En dan gaan we verder genieten van het muzikale weekend van BNT. En dat hoor je het hele weekend uiteraard. Komende maandagochtend trouwens. Neem je even mee met de weekprogrammering. Door de weekprogrammering, altijd leuk. Maandagochtend om 7 uur word je gewerkt door Erik Kreutzer. De wakkerste ochtendshow van Nederland is de ochtendshow van Radio BNT. Tussen 10 en 4 is er de Radio BNT werkdag met Teun van der Weerden tussen... Teun ook? Ja, ik heb hier wat veel Teun gezien vanavond. Tim van der Weerden tussen 10 en 1. Duncan Fush tussen 1 en 4 in de middagshow ondergetekende vanaf 4 uur. En op maandagavond tussen 7 en 9 uur het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Dat is het Radio BNT Ethisch Café. Alleen maar ethisch muziek tussen 7 en 9. Hoe lekker en vet is dat, vrienden? We houden van ethisch muziek, toch? Vinden we het toch helemaal niet erg om dat te draaien? Nee, tenminste, ik heb er absoluut geen moeite mee. We gaan door. We gaan door met hits. Fight the Power is dit van War.
1: Radio BNT.

van de Brothers Johnson op Radio BNT. Dat is lekker zeg. Hey, Stam ken je natuurlijk. Deze hoor je niet zo vaak. Maar is wel erg lekker. Ligt goed in het gehoor dit. Lekker om te draaien tijdens de Radio BNT Party Night. You Got the Power van War daarvoor. Grote hit ook geweest. Een danshit althans. In de hitparade is het allemaal een beetje rustig gebleven. Er kwam een hele mooie romantisch verzoekje binnen. Ik denk dat we dat zo dadelijk eventjes als allerlaatste gaan doen. Vlak zo voor 10 uur. Dus daar kom ik zo dadelijk wel even op terug. Heb ik je alvast een klein beetje lekker gemaakt? Ja? Nee, dat moet je maar. Ik heb iets geteased, maar helemaal niks verteld uiteindelijk. En dus dan komt het allemaal vanzelf goed. Dus Radio BNT met de Party Night nog tot een uurtje of 10. Taxmasters en Like a Lady. Vraag je favoriete soul, funk en disco tracks aan, vrienden. Kan via Facebook, via Instagram en via radiobnt.nl.

0: Nile Rodgers was vorige week nog te zien tijdens het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Chic hoorde je Everybody Dance. Lekker, lekker, lekker. En daarvoor zat Treat Like a Lady van de Temptations, gedaan door Taxmaster. Die hebben daar een vette versie van gemaakt. Like a Lady is nog niet eens zo oud en dat werd een paar party nights geleden aangevraagd, dit liedje. En ik vind die beat zo lekker eronder. Echt, echt, echt heerlijk. Dus ik denk, nou, neem hem even mee voor je. Do I Diddy Blow That Thing van Zapp.
1: Het is de Radio BNT.

FM van Roger Troutman op Radio BNT. Zep. Sorry. Zep, do I did he blow that thing? Ik werd even afgeleid. En dat was een van de laatste die we draaiden in de party night voor vandaag. Dus 9 minuten voor 10, de BNT-avondshow hoor je op zaterdagavond. Ja, die hadden we er niet, hè? Nee, die hadden we inderdaad nog niet. Nee. Nou goed, dan moeten we met deze even doen, want ik heb er nog één voor je. En die is aangevraagd door Teun, hele tijd geleden al. Het is namelijk gecoverd ooit door Prince, maar dit is de originele uitvoering. Misschien even een mooi romantisch slot van deze Radio BNT Party Night voor zaterdag 18 juli 2026. De Stylistics op BNT. Ik kruip even lekker tegen elkaar aan, zo op de valreep van de show. Bet you by golly wow. Dat is de BNT Party Night.

Dankjewel voor het aanvragen, voor het Facebooken, voor het Instagrammen, voor het mailen naar radiobnt.nl. Bad You By Golly Wow, de Stylistics. Slaap lekker straks, of als je nog gaat stappen, dan heel veel plezier en geniet van het Radio BNT Weekend. Ik spreek je maandag om 4 uur.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niet waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomy, een schimmige praktijkschuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Het weekend.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van Radio.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Jouw zomer, jouw BNT.
1: De zomer van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ahlen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.